heel fijn werk. De nieuwste van Laurent Petitgan samen met Scanner en eveneens uit Frankrijk afkomstige Jens de Naï. En die werkt al heel erg lang samen met Laurent Petitgan. Nieuw is echter de samenwerking met Scanner. Vorig jaar brachten ze het album Hola uit. En nu is het nieuwe album Elia V uitgekomen via Ici D'ailleurs. U hoorde Idiot of Idiot misschien LP1 van dit drietal. X-Rated op de concertzender. We hebben nog één plaat over. En die is voor de derde goede vriend hier wel aanwezig in de studio, Lex Post. En hij kwam met een schitterende track van de uit Zweden afkomstige Shida Shahabi. Het album Living Circle verscheen op het label 130701 vorig jaar. En daarvan hoort u nu de track Tekum. Hier is de bijdrage van Lex Post. Post, ook weer zo schitterend.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. Hartelijk dank aan de bijdragers van Sietz Tjarda, Martijn Venekatte en Lex Post. Prachtig werk. En de andere werkjes, die mochten er ook zijn in dit eerste uur X-rated. Dat belooft wat voor het tweede uur. Twee van de heren trouwens die hier aanwezig zijn. Nee, sorry, één die hier aanwezig is en eentje die niet aanwezig is. Die zijn van de week naar een filmhuis geweest. En daar hebben ze de cultfilm Decoder gezien. Decoder uit 1985. En dat was een soundtrack die bij die film hoorde. En gemaakt door Dave Ball van Soft Cell, Genesis Beorridge van Throwing Gristle, Psychic TV, FM Einheit van de Einstürzende Neubauten, Matt Johnson van The Christiana F. en William S. Burroughs. Die soundtrack die mag er zijn. De muziek, de film natuurlijk ook. Die gaat over de subliminale boodschappen in de zogenaamde muzak. Dat is muziek die je wel hoort, maar niet registreert en toch het brein binnenkomt via allerlei subliminale boodschappen. Een track die bleef hangen bij de heren, die heb ik ook maar eens eventjes weer op de draaitafel gelegd. Gewoon de echte muzak voor frogs. Hier is muzak voor kikkers van de Decoder soundtrack. Dave Ball en Genesis Peerage. Ja, hij wil niet. Oh, nee. Dit gaat een beetje mis, jongens. Oh, oh, oh. Klein momentje.

Thank you.

Thank you.

0: Zo, uit Italië, Black Sun Productions. Van het album Toilet Chant op Anar Cox. En de track die heette zo lekker Spermatic Chord. En er is nog een ondertitel, maar die heb ik niet op de playlist gezet in verband met allerlei klachten die dan ongetwijfeld weer gaan binnenkomen hier bij de Concertzender. Dus dat heb ik maar niet gedaan en ik zal hem ook niet vermelden. Als u ontzettend benieuwd bent, kunt u zelf zoeken op Black Sun Productions en het album Toilet Chant. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan het eens even hebben over een mooie avond die eraan zit te komen. Namelijk op 8 maart aanstaande op een vrijdag in de Baruch in Rotterdam. Zal worden opgetreden door Brighter Death Now. En door Raison d'être en Desiderii Marginis. En die laatste die komt in de plaats van Deutsch Nepal, die helaas dan weer niet doorgaat. Anyway, ik had er op de social media had ik daar een opmerking geplaatst dat ik het lastig vond om daar te komen met het openbaar vervoer. En toen kreeg ik zomaar spontaan een lift aangeboden heen en weer naar de Baruch in Rotterdam. En dat was Jacques Moerman. Jacques, hartstikke bedankt voor het aanbod. En voor jou ligt hier nu speciaal Brighter Death Now op de draaitafel. En je was ook nog jarig van de week, dus bij deze ook gefeliciteerd. En nogmaals dank voor de aanstaande lift. Brighter Death Now voor Jacques Moerman. En voor iedereen die het een geweldige avond zal gaan vinden, is hier PD van Brighter Death Now. En dat is Roger Kamerik, de oprichter van Cold Meat Industry. Dit is afkomstig van het album May All Be Dead.
1: You're a ruthless system that numbs the soul. But the world has got to see what can be done by men of our nature. By men and women who have walked the path of disparity, of regression, of abortion, and yet come out whole.

Johan Levin, oftewel Desiderii Marginis, That Which Is Tragic and Timeless. Daar komt het vanaf. It's a Cold Trail in de hoogtijdagen van Cold Meat Industry. Schitterend werk van Desiderii Marginis. En er wordt binnen afzienbare tijd gelukkig een nieuw werk van Desiderii Marginis verwacht. En daar kijken we natuurlijk rijkhalsend naar uit. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Eerste paasdag. Ontsteek de kaarsen en demp de lichten. En vult u zelf een goede kelk, tik een eitje of een andere heerlijke snack erbij. En geniet van al het moois dat nog gaat komen tot 12 uur vannacht. Want straks is er natuurlijk ook nog een X-Ray tot middernacht vanaf 11 uur. Nu nieuw werk van Sadon en Treha Sektori. Spear Over Our Heads. En dat komt van het nieuwste album Symphony of Dying.

gekte en onverstaanbare teksten van David Tibet. Dit was Current 93 en een nieuwe versie van de track Niemands Wasser. Dit is Niemands Wasser 4 en u vindt het op een fonkelnieuwe verzamelaar Watch and Pray 5 Years of Studious Decrepitude. En die wordt u geheel en al gratis ter download aangeboden door het House of Mythology label. Dat label dat behalve Current 93 ook onder andere Ulver en Nodding God tot ons brengt. Waanzinnig goed label met een geweldige verzamelaar. Haal hem in huis, gratis en voor niets. In deze moeilijke tijden wordt hij aangeboden voor ons, dus maak er gebruik van. Hail Satan! Het is tenslotte eerste paasdag. Dit is een gedeelte uit Contemptus Mundi. En dat wordt ons gebracht door Satori. De teksten komen uit het essay Perceptive Pentewesimism. En het is van de Satanic Scriptures. Ze worden voorgelezen door Peter H. Gilmore. Satori.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna een mooie mis van Popelvoe in X-ray. Maar dat straks. Eerst natuurlijk naar eigenlijk een van de meest ultieme paasplaten. En dat is natuurlijk gewoon Easter. Patti Smith, die bracht het al met haar group, de Patti Smith Group, in 1978. Een onmiskenbare paasenplaat. Talking on a Sunday morning, walking on a Sunday Eastern morning. Dit is Easter, dit is Patti Smith hier bij X-Rated.

Geen dag zonder Bach, zeggen we dan hier bij de Concertzender. In dit geval gaat het niet om Johann Sebastian, maar om de oudste zoon van Johann Sebastian, namelijk Wilhelm Friedemann Bach. Klaus Schulze die bracht een ode aan 6 markante figuren uit de geschiedenis, waar Friedemann Bach er ooit een van was. Verder brengt hij odes aan Friedrich Nietzsche, Georg Trakl, Frank Herbert, Ludwig II van Bayern en Heinrich van Kleist. Hij deed dat in 1978 op echt misschien wel een van zijn 5 beste albums ooit, het album 10, oftewel die ooit ook X wordt genoemd. Brain bracht het destijds uit hier. In Duitsland althans, in Nederland werd het uitgebracht op Ariola. Klaus Schulze, en daarom verdiende hij de volgende 18 minuten van Friedemann Bach hier bij X-Rated op de Concertzender in de speciale paasuitzending. En deze week wees mijn Concertzender-collega Mark van der Voort mij op het feit dat eigenlijk diverse teksten van Coyle nogal profetisch waren. En dat ik heb in ieder geval een aantal teksten bekeken en eentje die sprong er wel degelijk uit. En dat is de tekst van Where Are You? Wat staat op het album Music to Play in the Dark 2 van Coyle. Wat dacht u van de tekst? I can see your dark corona is eating into you. You're surrounded by things we cannot penetrate. Is the cage you love the home you also hate? Ik bedoel maar, where are you? Coyle.

in some place that we cannot reach. Are you bathing in

like such strange objects.

Each of us lies bleeding.

0: eenzame schoonheid van Voices from the Lake. En dat zijn Donato Dozzi en Neil. Allebei uit Italië natuurlijk. Voices from the Lake. En ze maakten dit album. Dan ben ik toch even het helemaal het jaartal kwijt. Dat gaan we even erbij halen. Dat was 2012 alweer. En het wordt nu opnieuw uitgebracht. En dat hoort ook zo. Ze gaan ook optreden op het Dekmantel Festival. Ik heb ze vorig jaar gezien in Muziekgebouw aan het IJ. En dat was prachtig. Dus gaat u het vooral zien. Voices from the Lake. En ja, iets te vroeg. Maar we zijn gewoon toe aan het tweede uur.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, toch tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. Nu eerst terug naar 1986. Last Few Days. En dat is een band die eigenlijk in een heel relatief kort bestaan een aantal dingen op de markt heeft geslingerd. Maar wel eigenlijk heel weinig. En later hebben ze nog eens geprobeerd als heus popbandje.

Ja, en dat is jammerlijk mislukt. Ze sprongen eigenlijk het meest in het oog, doordat ze heel vaak in het voorprogramma stonden van Laibach. Last Few Days. En het meest kenmerkend aan deze band is dat ze nooit optraden zonder megafoons. Iedereen had een megafoon voor ze snufferd. En dat was duidelijk te horen, want de concerten waren oorverdovend hard. Ik heb ze een aantal malen inderdaad in het voorprogramma van Laibach gezien. In 1986 maakten ze de 12-inch Too Much Is Not Enough. Inderdaad, met megafoons. En de vederstart doet het niet, dus doen we het zo.

Nou, het Haarlemse Winterlight label heeft het weer echt helemaal voor elkaar. Met deze release van Electronic Death Black Dogs. Roddy Graham uit Schotland is dit. Het album heet Hinterland en u hoorde het buitengewoon indrukwekkende en ijzingwekkende The Dust of Decay. Deze staat sowieso in de eindlijst, dat kan ik u vast vertellen. En hoog ook. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu goed nieuws over Der Blauwe Reiter. Hun drie eerste albums, dat zijn eigenlijk de beste albums die ze hebben uitgebracht. En die worden nu samen in één box uitgebracht. Een box met drie cd's, lp's erin. Der Blauwe Reiter. En u hoort nu van het, ja, wat mij betreft, beste album. Dat is namelijk de eerste. Act 5 and The Return of the Light. En u vindt het op het album La Paradise Funèbre, L'Envers du Tristesse. En dat verscheen in 2006 via Caustic. Vol op het orgel is dit Der Blauwe

0: We woke up one morning and fell a little further down. For sure it's the valley of death. I open up my wallet and it's full of blood.
1: Ja, echt bloedstollend sowieso was het. En zeker als het nog eindigt met het woord blood. Godspeed, you Black Emperor. En in plaats van dat het uitroepteken achter de you staat, stond het toen nog achter Emperor. Godspeed, you Black Emperor. Met een gedeelte uit Nervous, Sad, Poor. En dit gedeelte heette dan ook de Dead Flag Blues. Dat was de hoogste tijd dat we die weer eens voorbij lieten komen. Verscheen in 1997 via Constellation Records. Het album dat heet oneindig, oftewel F Sharp A Shark Infinity. Zo heet dat prachtige Godspeed You Black Emperor album. Dat allemaal hier bij X-Rated. Heel mooi werk. En wat ook opnieuw is uitgebracht. Trouwens, die Godspeed gaat ook weer opnieuw uitgebracht worden. Dat vergat ik er nog even bij te vertellen. Wat ook opnieuw is uitgebracht is het album van Desideri I Marginis, Serenity Rage. Het verscheen digitaal in 2020 en we hebben er 3 jaar op moeten wachten. Maar dan is eindelijk de fysieke release daar via Cyclic Law. Dit is Desideri I Marginis. En natuurlijk was het een zondag. De track heet dan ook I Think It Was a Sunday.

have to make it.

Ik zou zijn bijna zeggen een gepaste stilte na The Lost Rivers of London van Coil.

Maar van een paar minuten zullen we maar een paar seconden maken. Want er komen nog veel meer programma's aan natuurlijk. The Lost Rivers of London van Coil. Niet te verwarren met London's Lost Rivers. Want dat is ook van Coil. Deze versie haalde ik uit het boek en cd England's Hidden Reverse. En dat is eigenlijk een soort bijbel die je in huis hoort te hebben als u fan bent van Nurse With Wound, Coil en Current 93. En de track is ook te vinden op diverse verzamelaars, waaronder die Russische verzamelaars, en ook op Unnatural History nummer 3. The Lost Rivers of London, een schitterende track van Coil. Daarvoor kunnen we luisteren naar Hyde. De ongetitelde gedeeltes 1 en 2, wat staat op het album Pilgrim of the Subluminary World. En dat verscheen in 2002 via Cold Meat Industry. En daarvoor dus nieuwste werk van Desiderii Marginis. Alhoewel dat al uit 2020 stamt, maar nu recentelijk dus fysiek eindelijk uitgebracht. En met Coil eindigt deze uitzending van X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. En dat is namelijk X-Ray. Zometeen tot middernacht. Een niet al te moeilijke, al te lastige X-Ray. Een wat lichtere. Het werk van TV Victor. En dat is Udo Heidfeld. TV Victor bracht in 1994 een serie uit, Invites You to a Trance Garden. Dat waren 3 cd's volgepropt. En u hoort nu gedeeltes uit die serie. Namelijk de 4 tracks die heten Gift and To and Your and Self. Oftewel, een gift to yourself. Zometeen prachtwerk van TV Victor. Direct na 11 in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Binnenkort, misschien volgende week, anders de week daarna, geven we kaart weg voor Sun. Oftewel Sun O in Paradiso in Amsterdam op 4 september met Nadja in het voorprogramma. Dus hou het in de gaten, want dat kan mooi worden. Sun gaat dan optreden als het Shoshin duo. En misschien zie ik u aanstaande donderdag wel in het concertgebouw voor het Fiber Festival. Anyway, veel plezier bij X-Ray. Dank voor het luisteren. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Zo, een goed stukje lawaai en geweld aan het begin van deze X-Rated. Met de toepasselijke band Fuck Me USA. Niet Fuck You USA, maar Fuck Me USA. En bovendien ook het toepasselijke Go Go Chicago van dat album. Chicago ligt in de staat Illinois. En Illinois is een staat die... zogenaamde blauwe staat die dus en masse gestemd hebben voor Joe Biden. Normaal haal ik hier geen politiek de uitzending in, maar we mogen toch eigenlijk best blij zijn dat Joe Biden is, nou ja, zo goed als is gekozen. En daarbij Donald Trump achterlaat als een kronkelende worm, als een verwende kleuter op het schoolplein die met knikkers gaat gooien als hij verloren heeft met knikkeren. Hartelijk welkom. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Tot aan 11 uur. Daarna nog veel meer moois. Tot middernacht in X-Ray. En nu tot 10 uur. Allemaal nieuw werk, waaronder Kernel Existence. Vorige week hadden we een remix van Kernel Existence. Nu zijn ze zelf. En je moet nog even wachten, want deze komt pas in december uit. Het album Crepuscular. Daarvan hoort u nu Assist. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was hem helemaal. Heerlijk zeg. DJ Hell. En die komt eind deze maand, 27 november, met het nieuwe album House Music Box. Past, present, no future. En daarvan hoort u vast de track Freak Show. En wat mij betreft een van de beste tracks. Inderdaad, een lekkere house electro track van DJ Hell. Na 3 jaar eindelijk dus het nieuwe album. En waar we ook reikhalzend naar uit hebben gekeken is het 4e deel uit de serie Deutsche Elektronische Muziek. En dat inderdaad nummer 4 uitgebracht door het fabuleuze label Soul Jazz. Daar staan weer tal van coryfeeën op als Ken en Agitation Free, Michael Roodher, Klaus Weiss. En elektronische muziek als Köln, Hans-Joachim Rödelius. En deze track, daar ben ik erg blij mee, want het origineel bezit ik helaas niet. Dat is namelijk een cassette die is uitgebracht in 1983 door Günther Schickert. Jawel, hij leeft nog steeds en maakt ook nog steeds muziek. Heeft onlangs ook een fantastisch album uitgebracht. Maar nu de track Sulaika, dus origineel op die cassette. En nu dan uitgebracht op Deutsche Elektronische Muziek via Sulaika, Günther Schickert.

Harbor.

0: muss endlich Ruhe in die Betten einkehren.
1: De titeltrack van het album Der Große Preis. Dan hebben we het over het debuutalbum van het duo Neuzeitliche Boden Belegen. Jawel, heerlijke naam. En dat verschijnt aanstaande vrijdag via Bureau B Records. Heerlijk, Der Große Preis dus van Neuzeitliche Boden Belegen. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar het nu hoog tijd is om enkele spraakmakende vrouwen aan het woord te laten. Of liever gezegd niet het woord, maar wel de muziek. Zo is er het nieuwe album van Sonja Tofik. En die valt zeer enorm op vanwege de enorme schoonheid. Anomie heet dat nieuwe album. Ze komt uit Zweden. En dit is het prachtige Night Changes Many Thoughts. Hier is Sonja Tofik.

fantastisch album gemaakt door Gens Naï, oftewel Laurent Petitgrand, en Robin Rimbaud, oftewel Scanner, met het geweldige OB. En hun album heet dan ook GN en Scanner, GN en Scanner. En nu terug naar 1979. En dat speciaal vanwege een X-rated favoriet van David van Ravenstein. Ook jij hartelijk dank voor het mooie mailtje wat je hebt geschreven. En jij vroeg aan Richard Pinaas met Iceland 2, part 2. Iceland part 2. Richard Pinaas, de frontman van Helldom. Hier is Richard Pinaas.

Nature and Organization. En dat natuurlijk van het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Het mooiste album van Nature and Organization. En dat dacht waarschijnlijk ook Bart van den Broek, die bij de X-Rated 25 favorieten deze track Bloodstream Runs aanvroeg. Hartelijk dank Bart van den Broek voor deze X-Rated 25 klassieker. De track Bone White Glory is ook nog aangevraagd, maar die hebben we onlangs nog gedraaid, dus die komt in een latere uitzending terug. Overigens is dit natuurlijk een absolute sterbezetting op deze cd. Nature and Organization is het project van Michael Cashmore en die weet zich bijgestaan door onder andere David Tibet van Current 93, Douglas P. van Death in June, Rose McDowell van Coil, Death in June, Current 93, etc. en Stephen Stapleton, Nurse with Wound. En we hebben nog een klein stapeltje X-Rated 25 favorieten liggen, dus de komende weken komen er nog een aantal langs. Dit markeert wel het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer, namelijk een prachtige uurlange track van Rod Model. Electromagnetic Systems Approach, en dat verscheen in 2005. Een lange, laid-back, knisperende ambient track die zo meteen voorbij gaat komen in X-Ray tot middernacht. Daarna een nieuwe Dr. Klangendoem hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en dat u heeft ingeschakeld op het programma met de muziek die er toe doet. Heel fijn. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet ook heel erg goed. Nou, ijs, weder, corona, maatregelen, lockdown en avondklokken. Dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. En daar gaan we voorlopig maar even voor vanuit. Want ja, de cijfertjes die gaan wat omlaag, dus het gaat misschien iets beter. Als u zich overal aanhoudt, dan doe ik dat ook. En dan komt het allemaal helemaal goed. Tot volgende week, tot X-Rated. Dank voor het luisteren nogmaals. Dag.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

R-I-C, oftewel R-I-C. En het album dat heet Distance en de track die heet Distant. Want ja, daar hebben we allemaal mee te maken, dames en heren, jongens en meisjes, met afstand houden. Nou, u mag natuurlijk wel wat dichter bij de luidspreker komen zitten dan die anderhalve meter. Maar er komt sowieso heel veel moois uit de komende twee uur. R.I.C. begonnen we deze X-rating mee. En dat is Martin Dam. En hij maakt ook muziek onder 33 andere aliassen, waaronder Biochip C, toch wel de bekendste is. R.I.C. aan het begin van deze X-rated. En dat virus, dat coronavirus, dat zal ook als een rode draad door dit programma gaan. Maar er zijn ook gezonde onderdelen, zoals deze bijvoorbeeld, Electric Indigo. Haar album heet Ferrum en daarvan hoort u nu Ferrum 4. Electric Indigo, een peukertje van Suzanne Kirchmeier. Dit is Electric Indigo, dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bent. Een hele goede avond.

Heerlijk ingetogen Sinti-werk van Pitch Phase. Pitch Phase is de Amsterdamse Robert Smit. Ja, dat hij zo heet, dat is natuurlijk ook wel heel erg toevallig. Want hij is volgens mij best een Cure-fan. Maar goed, hij heet echt Robert Smit. En Pitch Phase is zijn alter ego. Een nieuw album wat gaat verschijnen. Volume 1 Revisions gaat het heten. En daarvan hoort u het gedeelte Brain Exposition Revision. Volgens mij is het allemaal nog niet uit, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort gaan gebeuren. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met wederom een primeur. Want ook nog niet uit, pas aanstaande vrijdag 27 maart, dan gaat die uitkomen. Het nieuwe album van Daniel Avery en Alessandro Cortini. Wat een fantastische samenwerking. En het werkt. Deze is ook alweer binnengekomen in de eindlijst over 2020. Illusion of Time gaat het heten. En daarvan gaat u nu luisteren naar Inside the Ruins. En als u denkt, wat klinkt dat overstuurd? Wel, dat hoort zo.

0: Etap Kyle uit Oekraïne. Prachtig werk. Een nieuwe 12-inch die verscheen via Oost Good Tone. Dat prachtige label uit Berlijn. En No Love heet die 12-inch en daarvan hoorde u Eden. Tja, ons leven staat aardig op zijn kop met dat coronavirus. En het coronavirus is ook X-rated binnengekropen. Nee, wees gerust, niet in mijn lichaam, maar wel hier in de studio. Want we gaan gewoon een aantal platen draaien die mij doet denken aan corona. Die ook gewoon weg de titel corona hebben. Zo heb ik teruggegrepen naar een album van Higher Intelligence Agency. Samen met Biosphere. Wat een fantastisch album is dat. Polar Sequences. En dit heet dan uiteraard ook corona.
1: Showed his the interior of his house. Which you would recognize from the paintings.
2: He painted his own kids.
1: That's
2: wow.
1: Right, yeah. Yeah. Yeah. Oh, and they're very, very attractive.
3: Okay. Can you read it?
4: Yes.
3: Now, so it does start with an S.
1: Yeah.
2: Does it specialize in Southwest?
1: Well, it's 20th century, 17th century.
2: Really?
1: And artists of Arizona.
4: It's not that strange.

Yeah.

Oef, mensen, wat ongelooflijk mooi is dit. De samenwerking tussen Sadon en Treha Sektori. Sadon is een zangeres uit Rusland en Treha Sektori uit Frankrijk. Dat gezelschap hebben we ook nog live mogen zien. Dat was geweldig. Helaas niet samen met Sadon. Maar in ieder geval, hun nieuwste samenwerkingsalbum heet Symphony of Dying. En daarvan hoorde u Shadow. Hierbij X-rated op de concertzender. En nu andermaal een track van de nieuwe Namkar. En dat is nieuw op Winter Light. Waanzinnig goed album. Sir Chud heet het album van Namkar. Dit is Gnod Seibin.

Isolation, mensen, daar gaat het om. Isolation, hou 1,5 meter afstand. En sluit uzelf op in uw huis, werk thuis en blijf zoveel mogelijk thuis. Aldus het RIVM, luister daarnaar.

0: Isolation, dat kwam natuurlijk van Joy Division. En hoe anders dan deze track kon X-Rated afsluiten op deze avond, in deze periode waar we met z'n allen in zitten. Isolation van Joy Division, natuurlijk van het album Closer. Een en al beklemming, zo voelt het af en toe. En dat zal voor velen zo zijn. We zijn er nog lang niet van af. Maar wat dat betreft, we moeten het er mee dealen. Het is er. Maar handel ernaar. Zometeen is er het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En die is luchtiger, die is mooi, die is prachtig, die is Sinti ambient. Allereerst een track van Autumn of Communion van het album Zosimos Alchemista. Daarna hoort u 5 tracks, kortere tracks van Motion Field. 5 Signals en dat komt van het album Signals. Daarna een track van Private Mountain. En dat is een track die Private Mountain heet. En op het album Blue Mountain staat. Dat zometeen in X-Ray. Dus blijf lekker in de relaxstand. Vult u nog een goede kelk. Sleep is overrated. U heeft morgen toch, ja, als u moet werken, doet u dat toch thuis. Dus daar kunt u best een uurtje later opstaan. Toch? Ja, nou, vind ik wel. Ik dank aan ieder die hierbij aanwezig is geweest. Heel erg fijn dat u er was aan de andere kant. En hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen op deze X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En volgende week is er, ja, corona en lockdown dienende, natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Zolang het kan, kan het. En zowel op de heen- als de terugreis, als ik dat... Nou, vergelijk met de vorige week. Lege perrons, lege treinen en lege straten. Dan is het volkomen veilig om hier te komen. Maar met een lockdown, dan wordt het misschien moeilijker. Dus we houden een slag om de arm. Maar ik ga ervan uit, volgende week weer een nieuwe X-Rated live op de zondagavond. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid en de reacties. Zometeen dus X-Ray. Houd uzelf veilig en houd anderen veilig. Blijf zoveel mogelijk binnen. Dat is het advies en devies. Hou het veilig. Hou het goed. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated. X-rated.

It's more fun to compute. Jawel, dat is heel duidelijk natuurlijk de boodschap van Kraftwerk. En dat gebeurde op het album Computerwelt. En dat alles helaas vanwege het tragische overlijden van onze aller Florian Schneider Esleben. Een van de twee oprichters van Kraftwerk. Samen met Ralf Hütter. Hij stond aan de grond van een ware revelatie aan genres. Denk maar eens wat Kraftwerk allemaal teweeg heeft gebracht. Ik noem een genre als electro. Ik noem een genre als techno. Ik noem een genre als house. Wat weer voortvloeide uit de eerste techno-experimenten. Denk aan de invloeden die de hip-hop zijn binnengeslopen. De breakdance, de breakbeats. Noem het allemaal maar op. Florian Schneider en Ralf Hütter, die deden het. Later ook nog bijgestaan door diverse andere leden. Maar zij zijn de smaakmakers. En de echte smaakmakers zijn dus Hütter en Schneider. Eén daarvan, die overleed dus deze week. Florian Schneider, vandaar It's More Fun to Compute. Aan het begin van deze X-Rated. Heel erg hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U bent verbonden met de concertzender. En het eerste uur staat volledig in het teken van Florian Schneider. Want het begon allemaal in 1970. Toen hij met Ralf Hütter de band Organization begon. Het album Tone Float. Dat verscheen via het, ja, toch zeer populaire label RCA Victor. Het album werd een totale flop. En waarom? Ik weet het niet, want het is eigenlijk best een goed album. Tone Float heet het album. Er is zelfs een Nederlands label wat zich daarnaar vernoemd heeft. Daarvan hoort u nu Silver Forest. Dit is Organization. Hier bij X-Rated.

En toen kwam inderdaad het karakteristieke fluitgeluid van Florian Schneider nog beter tot zijn verf in de track Roekzoek. Want direct na Organization begonnen ze Kraftwerk. En met Kraftwerk brachten ze de LP Kraftwerk uit 1970. En na Kraftwerk kwam natuurlijk Kraftwerk 2. Kraftwerk 2 met daarop het schitterende Stroom. Met op de fantastische gitaarsolo aan het begin van Florian Schneider.

En toen was daar ineens dat derde album, Ralf und Florian. Dat verscheen in 1973 ook nog steeds op Philips Records. Kraftwerk, Ralf und Florian. En dit was natuurlijk Tanzmuziek. Uit 1973 zoals gezegd. En in 1974, toen kwam de echte doorbraak. Want ineens was daar het album Autobahn. En dat werd een internationaal succes en bestormde zelfs de Amerikaanse hitlijsten. Met gevolgen, waarvan ik het aan het begin van het uur al over had. Inderdaad, werd door talloze mensen opgepakt. Zelfs door mensen uit de zwarte bevolking. Wat op zich heel bijzonder is. Want meestal staan die aan de voet zelf van allerlei, het uitvinden van allerlei genres. Maar hier pikten ze iets westers mee in hun eigen geluid. Geweldig werk van Kraftwerk. Natuurlijk de korte versie, want 22 minuten Autobahn is wat zonde, want er is meer. Dit is de single versie Autobahn Kraftwerk.

En toen was daar ineens het album rond radioactiviteit. Je hoorde die Stimme der Energie en antenne van radioactiviteit van Kraftwerk. We hebben het over Kraftwerk vanwege het overlijden van Florian Schneider Esleben. Later gooide die zelf de naam Esleben eraf en er bleef Florian Schneider over. In 1977 was daar ineens het album Trans-Europa Express. In het tweede uur overigens nog een track van dit album. Daarom nu een gedeelte uit Trans-Europa Express. Dit is

En daar was die mensch-machine met die roboter. Uiteraard in Deutsch, meine Damen und Herren, want zo gehört das Kraftwerk van die mensch-machine en die roboter hier bij X-Rated op de concertzender. 3 jaar later was daar het album Computerwelt. It's more fun to compute. Die hoorde u al van daar de nu wat kortere track noemeren, maar niet minder lekker.

0: 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4.

0: boom, chak chak ping ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak chak ping, boing ping, boom chak boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom
1: boom boom boom. Boing, boom, tjak, muziek, non-stop. Dat was Electric Café natuurlijk. Boing, boom, tjak van Kraftwerk. En toen duurde het 7 jaar voordat Tour de France verscheen. Tour de France Soundtracks. Die verscheen in 2003 en dat was het allerlaatste wat Kraftwerk officieel heeft uitgebracht. Florian Schneider, want ik zag allerlei posts voorbij komen op Twitter, Facebook, overal. Zo van, ja, Kraftwerk is dood. Wel nu, Kraftwerk is niet dood. Kraftwerk is springlevend en blijft dat waarschijnlijk ook. Want Florian Schneider was al sinds 2006 niet meer bij live optredens aanwezig. En is officieel in 2008 uit Kraftwerk gestapt. Dus Kraftwerk doet het met Ralf Hütter en andere muzikanten al 12 jaar lang zonder Florian Schneider. Maar de invloed van Florian Schneider, die was er niet minder om. Al het werk wat ten gehore is gebracht, is sowieso mede verantwoordelijk door Florian Schneider. Hab eine gute Reise, Florian. Hartelijk dank voor alle muziek. En ter afsluiting natuurlijk Tour de France. Oh.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En het was sowieso een hele nare week qua mensen die kwamen te overlijden. Muzikanten die kwamen te overlijden. Wat te denken van Little Richard. En gisteren overleed Pascal Feos, de DJ-muzikant uit Duitsland. Daarover volgende week meer. Maar we hadden deze week ook het overlijden van Dave Greenfield. Natuurlijk de markante organist van de Stranglers. En daarom nu andermaal weer een... Ja, weer iemand die is overleden inderdaad op de draaitafel. Maar dit kunnen we toch niet echt negeren, dacht ik zo. Vandaar een van mijn favorietere Stranglers tracks. Walk on By. Natuurlijk de befaamde Walk on By. Gecomponeerd door Burt Bacharach en Hal David. Dit is Walk on By, de Stranglers. Rust in vrede, Dave Greenfield.

erg mooi. Een samenwerking tussen Peter Verwimp uit België en Jessica S. uit Nieuw-Zeeland. We hebben het over een samenwerking tussen Ashtoreth en Chitonia. Het album heet Throne of Astroarch en daarvan hoort u Marmaraspilia. En dat is in eigen beheer uitgegeven door Ashtoreth. Prachtig werk van dat album dus. Binnenkort uiteraard in X-Rated meer werk van dit fabuleuze album. En zo wordt het druk in de eindlijst. Dames, heren, jongens, meisjes. Ja, het is pas mei, maar ik heb het inderdaad nu al een flinke lijst voor de eindlijst. Want wat is dit? Behalve een idioot jaar vanwege corona, maar ook een prachtig muzikaal jaar. Want de releases, die gaan gelukkig gewoon door. Net zoals het werk van Maurice de Jong. Maurice de Jong, die woont in Smallingerland, dat is in Friesland. En die produceert het ene na het andere album. En ook onder allerlei verschillende alter ego's. Zijn bekendste is Gnaw Their Tongues. Die hoort u zo meteen. Maar ik wilde nog een ander project even belichten van Maurice de Jong. En dat is Golden Ashes. Het nieuwste album in The Lugubrious Silence of Eternal Night. En daarop staat een soort black metal, maar dan symfonisch gebracht. Hoor het maar in de geweldige track As Sacred Bodies Wither into Nothingness. Hou u goed vast. Hier is Maurice de Jong. Hier is Golden Ashes.

Oh, de pure haat van Gnaw Their Tongues en daarvoor Golden Ashes. Beide het project dus van Maurice de Jong. U hoorde Gnaw Their Tongues met To Rival Death in Beauty. En dat van het album met de fantastische titel I Speak the Truth, Yet With Every Word Uttered, Thousands Die. Dat u het even weet. Uitgebracht op Consoling Sounds, dat fantastische label uit België. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu gelukkig nieuw uitgebracht werk. Maar oorspronkelijk werk uit 2001 van Orchestra Terrestrial. En dat is gewoon eigenlijk Richard H. Kirk van Cabaret Voltaire. Het album wat hij destijds uitbracht, werd uitgebracht op het label Die Stad. En dat dus wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Orchestra Terrestrial met het heerlijke Low Definition Alpine Drifts. Richard H. Kirk als Orchestra Terrestrial.

de verschillende stijlen van Ulver werkelijk niet te bevatten wat die allemaal gedaan hebben. Van black metal naar dark folk, van dark folk naar duistere elektronica à la Coil, vervolgens naar een beetje duistere hard rock pop. Daarna werd het een beetje ging het de diepe elektronica weer in. En vergezeld van klassieke muziek met het kamerorkesten en andere orkesten. Toen werd het een beetje Depeche Mode-achtige pop en nu een beetje tegen de prog aanhangende. En vervolgens hebben ze ook nog een keer een drone-project gehad. Ik heb het over Ulver, inderdaad, uit Noorwegen. En 16 april 2018 brachten ze, namen ze op in ieder geval het concert in de Heni Onstad Kunstcenter. En dat is nu uitgebracht op het album Hexahedron. Ulver, een geweldig nieuw album dus hier bij X-Rated te horen. Het is ook nieuw en dat kreeg ik als pop tip toegestuurd. Helene Vogelsinger. Helene Vogelsinger maakt al geruimere tijd prachtige muziek en brengt het uit op het label Modular Field. Inderdaad allemaal op modulaire synthesizers. Dit is Helene in het nummer Regeneration van het album Reminiscence.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond. Het tweede uur X-rated, wat bijna al 3 minuten aan de gang is dankzij Helene. Maar wat een prachtige, prachtige track. Volgende week nog een track van dit schitterende album van Helene Vogelzinger. En nu bij X-Rated terug naar 1984. Het project van Philippe Fichot. Dat is sinds jaar en dag die vorm. Some Experiences with Shock is een van de beste albums die ooit gemaakt heeft. Getuige ook de track Heart of the Monster. Dat verscheen destijds via het label Terras et Maquis. Dit is van Some Experiences with Shock, dus... Die vorm.

Schitterend, echt schitterend. MPC. Nicola van Meerhagen is MPC en bracht een splitalbum uit met het duo Klankdaal. Dat gebeurde in 2016 via Consoling Sounds en Wool E-Discs. U hoorde Smell of Drones door MPC. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we teruggaan naar 1999. Toen het Marokkaans-Franse duo Etant Donné een samenwerking aanging met Swans-zanger Michael Girard. En dat gebeurde via het album Offenbarung und Untergang. En dat is gebaseerd op de expressieve, expressionistische dichter Georg Trakl. En de teksten die zijn ook van Georg Trakl. Heerlijk om te horen hoe Michael Girard het allemaal op het Duits, op zijn Duits gaat proberen. In Offenbarung und Untergang. U hoort het tweede gedeelte. Hier zijn Etant Donné en Michael Girard.

als verwijzende blooie trad die bleiche Gestalt.

Ha ha ha.

Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo. Dit?

Zo, bent u er nog? Karjalan Sisit. Helaas opgehouden te bestaan. Maar hun nalatenschap die mag er zijn. In 2002 maakten ze het album Miserere. En dat verscheen via Cold Meat Industry. En dit was de fijne titel She Was a Whore Anyways. Karjalan Sisit. En nu naar 1984. Toen bracht Phantom Band hun derde LP Nowhere uit. Wat mij betreft hun allerbeste. Het is het project van Jaki Liebezeit van Ken. En hij weet zich bijgestaan door Sheldon Ancel, Helmut Zerlet en Dominique von Zenger. Nowhere dus is het album. Dit is het prachtige Nervous Breakdown, een Phantom Band.

Thank you.

De prachtklanken van Bushido. En dat kwam van de 12-inch Among the Ruins. En u hoorde de titeltrack van die 12-inch Among the Ruins dus. En dat verscheen in 1984 via Third Mind Records. Bushido, die overigens diverse leden van Attrition in zich heeft, die ook meededen op deze plaat, in deze song. Bushido aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar de Italiaanse dame She Spread Sorrow. Het is Alice Kundalini en haar nieuwe album, moet ik zeggen, wordt uitgebracht op 1 oktober. Huntress heet het album en u hoorde het buitengewoon indringende Parasomnias, She Spread Sorrow. Sowieso, het hele album is magistraal. En ja, daar ga ik weer. De eindlijst in. Een en ander, markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog een extra uur en dat is X-Ray. U hoort zometeen een uur lange compositie ook. En die heet DNA Translation en het werd gemaakt door Genetic Soul. Nou, als u daar nog nooit van gehoord heeft, dan kan dat kloppen. Het enige wat ze gemaakt hebben, maar daar zit wel iemand achter die wat... Nou, eigenlijk een stuk bekender is Dr. Atmo. En die heeft heel veel dingen gedaan met Pete Nemluk, met mensen als Mix Master Morris, et cetera, et cetera. En de gitaar, die werd ingespeeld door iemand die zich Mr. Pagi noemt. En dat gebeurde allemaal in 1996. Dus zometeen in X-Ray een schitterende, ja, zeg maar een soort space reis. Zonder beats, zonder wat dan ook, maar gewoon lekker spacen tot middernacht met Genetic Soul.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En IJsweder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen via Twitter, Facebook en anderzijds. Hartelijk dank, dat doet goed. Volgende week dus een nieuwe X-Rated. En dan bijna is dan X-Rated 10 jaar op de Concertzender. Feestje of zoiets. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Ik had er net met collega Harold Roeland over. Dit zou toch gewoon eeuwig door moeten gaan. Met een soort uitloopgroef waar die eeuwig doorgaat. Zodat je zelf kan beslissen wanneer je hem afzet. Maar helaas, de 12 minuten wordt niet overschreden in deze plaat. We hebben het over Maurizio met M4.5. En die verscheen in 1995. Maurizio, dan hebben we het over Mark Arnestes en Moritz van Oswald. En de laatste, dat was een van de gangmakers in de band Palais Schaumburg en heeft ook heel lang naast Alex Patterson gestaan in The Orb. Maurizio, Basic Channel. Eigenlijk de voorlopers en de vaandeldragers van de dub techno. Niet van de dub, dat waren de Jamaicanen, maar wel van de dub techno. Maurizio aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond hier op de Concertzender. Met verderop in dit uur alles over Sonic Acts en dan specifiek het programma Expanded Experience. Wat gehouden gaat worden op zaterdag 24 februari in Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Maar eerst gaan we terug naar 1994. En eigenlijk ook gewoon in 2024. We hebben het over Lassiek Benthouse, oftewel Uwe Schmid. Hij is ook Atom Heart of Atom TM. En daarom is er nu een 12 inch uitgekomen, die Overcom EP. Waarop kant 1 Lassiek Benthouse en kant 2 Atom TM staat. Dit is Render. Het komt origineel van het album Render, wat weer in 1994 verscheen via het Belgische KK Records. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

In de verte vind ik dit wel iets hebben van Aphex Twin in der tijd. En dat klopt ook, want het is wat ouder werk wat nu helemaal opnieuw wordt uitgebracht. We hebben het over Acrylite en dat is John Lee Richardson. En Acrylite, dat heeft een album gemaakt onder de welluidende titel Rave... Nee, sorry, de welluidende titel Illegal Rave Tapes Selection 1999-2012. En Rave Clubs and Things was de track die u hoorde van Acrylite. Waar we verder gaan met Nederlands werk op een verzamelaar van Feralia Planitia. Het staat op een verzamelaar, die is verschenen en weliswaar alleen digitaal. Maar die kunt u overigens wel geheel en gratis downloaden. Ik heb het over de lijvige verzamelaar Liminality Instincts. En dat is verschenen op het label EK4T3 Collective. Daar staat Feralia Planitia op, oftewel Simona Della Morte met het heerlijke Cinca Death. Dit is Feralia Planitia.

0: Eind vorig jaar uitgekomen, maar nu pas fysiek binnengekomen. Sommige dingen zijn gewoon heel erg lang onderweg. En dat geldt helaas ook voor het album van Vince Clarke, Songs of Silence. Want als ik die op tijd had binnengehad, dan was die ongetwijfeld in de eindlijst terechtgekomen. Vince Clarke, in de begindagen aanwezig in de eerste incarnatie van Depeche Mode. En later vrolijk huppelend door het leven gaand in Erasure. Heeft nu eindelijk zijn eerste serieuze soloplaat uit Songs of Silence op Mute Records. U hoorde Vince Clarke met Scarper hier bij X-Rated op de Concertzender. En vanavond in X-Rated is er een kaartenactie voor het Sonic X programma Expanded Experience in Muziekgebouw aan het IJ. Sonic X bestaat 30 jaar en dat wordt deze maand uitgebreid gevierd. Sterker nog, het is een uitgebreid programma van 2 februari. Tot 24 maart duurt Sonic Acts. Nou, dat is een zeer uitgebreid programma. Maar op zaterdag 24 februari is er een zeer interessant programma in Muziekgebouw aan het IJ. En vanavond kunt u kaarten winnen voor dat gebeuren. Dat is eigenlijk is het festivalweekend. Die vrijdag, die zaterdag en die zondag van februari. Dat van 23 februari, 24 februari, 25 februari is eigenlijk het hoogtepunt van het Sonic X Festival. En vanavond besteden we aandacht speciaal aan Expanded Experience van Sonic X. Omdat dat eigenlijk voor u, de luisteraar, en voor mij, voor X-Rated, het meest interessante is wat Sonic X te bieden heeft. Want het is een zeer bijzonder programma wat daar gepresenteerd gaat worden. Overigens, het programma wat de dag daarvoor, 23 februari, ook in Paradiso staat onder de titel Trance, is ook ongetwijfeld zeer de moeite waard. Maar wij gaan vanavond aandacht besteden en geven kaarten weg voor het programma in Muziekgebouw aan het IJ. U kunt simpelweg mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van Sonic Acts als u kans wil maken op het kaarten. We geven vanavond 2x2 kaarten weg. Hartelijk dank vast aan Sonic Acts voor dit royale aanbod. En nu gaan we natuurlijk snel naar de muziek. Aho San zal die avond ook optreden. Hij zal zijn project Rizom ten gehoor brengen. Daarvan hoort u nu Till the Sundown. En dat zeg ik helemaal verkeerd. Jongens. Ik zeg het helemaal verkeerd. Cold Summer Part 1. Dat moet het zijn. En die staat ook. Oh, ik heb het weer helemaal fout gedaan hier hoor. Ik kom er gelukkig net in de gaten. Cold Summer Part 1 featuring Black Hane. Hier is Aho San. En de mailbox, die gaat nu open.
1: Tell me, cold summer. Cold summer already felt like a familiar. Cold summer got me so.
2: Da.
1: Cold summer. Too hot in the cold summer. I'm cold from a stone from a. Cold from a cold summer, cold summer. Cold summer, old from a precipice stone on a stone on fire, bullet eyes, suicide hillside, in my eyes, stone summer when it die. Cold summer, too many times, blood I draw from bloodstone. Sandy putting on fire, cold summer, least we tried, cold summer in eyes. Cold summer, cough for the cold summer, stone on a. Doing it, feeling I control on a troll on a stone on a. Pretend I know a cold summer. In a stomach, pray we get a cold summer. Pray we get a cold summer, everything I owe to a. Stone on a. Everything I owe to a, cold to a. I'm known to a, trying to control her. Everything I owe to a, trying to bleed on the way home. Everything I owe. Everything I hold on these staircases. Staircases, burnt faces. No face in a hallway. Stone. disturbance and

Zo, nu wat een track. Cold Summer Part 1. Aho San. En dat alles allemaal in het teken van het project Rhizome. Wat hij zal brengen bij Expanded Experience op het Sonic X Festival in Muziekgebouw aan het IJ. Waar we dus kaarten voor gaan weggeven. U kunt mailen bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 2x2 kaarten. 1x2 eigenlijk dan, hè? 1x2. Ja, normaal. Goed, anyway, wie ook zal gaan optreden die avond tijdens Expanded Experience is Sara Davachi. Dat is een goede oude bekende op diverse festivals. Gelukkig komt zij weer langs met haar schitterende werk op het gebied van drones. Selected Works 1 en 2 bracht zij uit en vandaar hoort u nu de track Ansvechten. Er is Sara Davachi.

Oef, prachtig. Maar we hebben nog meer te draaien. Want Sara Davachi, dat gaat lang door. Selected Works 1 en 2 verschenen in 23 op Late Music Disciples. En nu hoorden Al Vechten. We geven nog steeds kaartjes weg voor het Sonic X Festival. En dan Expanded Experience in Muziekgebouw aan het IJ. U kunt al mailen bob.ruget@concertcenter.nl. Wie ook acte de présence zal geven bij Sonic Acts is Kassel Jäger. En u hoort nu Kassel Jäger met Dissipation of Light. Het staat op het album Shifted in Dreams. De mailbox die staat nog 6 minuutjes open. En om 10:30 zal ik bekendmaken welke gelukkigen de kaartjes hebben gewonnen. Kassel Jäger.

0: schitterend ook. Kijk ik ook heel erg naar uit. Kassel Jäger op het Sonic X Festival in Muziekgebouw aan het IJ, zaterdag 24 februari. Expanded Experience. Shifted in Dreams zal die brengen en daar was dit een track van. Dissipation of a Light. De mailbox die gaat sluiten en dat is maar goed ook, want u heeft heel veel gemaild. Nogmaals, om 10:30 zal ik bekendmaken wie de winnaars zijn.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog op deze zondagavond. Goh, we gaan gewoon lekker door tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En helaas, we hebben weer een aantal mensen die ons ontvielen uit de muziekwereld. Ik noem er eentje, Jan van Veen werd vanavond bekend van het programma Candlelight. Nou, de muziek van Candlelight, die mogen als bekend worden gezien. En dat laat ik verder over aan de overige radiozenders. Wie bijzonder opviel deze week was Wayne Kramer. Hij was de oprichter in 1963 al van de band MC5. MC5 hebben veel albums gemaakt, maar de eerste die in 1969 verscheen, die baarde het meest opzien. En dat was Kick Out the Jams. Je hebt veel moois gemaakt, Wayne Kramer, later als Kramer and Friends toen MC5 werd opgedoekt. Rust in vrede, Wayne Kramer. Kick out the jams, motherfucker.
2: Right now, right now, right now, it's time to...

En dat was hem helemaal. Schitterend. Gomez Veldman. Oftewel Martijn Gomez en Hessel Veldman. Martijn Gomez, al heel erg lang muzikant in Nederland en vroeger een medewerker van de Concertzender. En Hessel Veldman, nog steeds verbonden aan de Concertzender en ook al bijzonder lang in het vak van de muziek. Manifest Exodus is hun allernieuwste samenwerkingsverband verschenen op Dead Mind Records. Schitterend, alweer eentje voor de eindlijst inderdaad. Manifest Exodus, u hoorde Ahmed van Gomez Veldman. En nu we het toch over de eindlijst hebben. Het album Hola van Jens Naï, Laurent Petitgan en Scanner. Die stond nummer 3 in de eindlijst over 2023. En wat verscheen er ineens in december van 2023? Inderdaad, de opvolger alweer. Het album E Il I Ave. En dat was een beetje kort dag natuurlijk. En daarna was het lastig om nog een track te draaien, aangezien ik de kerstspecial had. En de best of uitzendingen. Maar nu is hij dan eindelijk aan de beurt. Dit album, dat nieuwe album, wat wederom verscheen via Ici d'ailleurs. Laurent Petitgan, Scanner en Jens Naï zijn dit in Italia Scan LP 2.

Upon my

0: Ik denk wel mijn favoriete Psychic TV LP. Of nou ja, in ieder geval een van de favorieten. Dan heb ik het over het album Mouth of the Night. Dat verscheen in 1985 via Temple Records. Psychic TV hoorde u in The Immune Zone. En Psychic TV bestond op dit album uit Alex Ferguson, Hilmar Urn Hilmarsson, Monty Cazaza, Rick Sanford en natuurlijk Genesis P. Orridge. Psychic TV. Het is 22:56 en dat betekent dat ik 6 minuten te laat ben met de bekendmaking van de prijswinnaars voor het Sonic Acts Festival Expanded Experience in Muziekgebouw aan het IJ. Maar dat geeft niet, want u bent vast nog zeker aan het luisteren. Dat was lekker tellen, want u heeft goed gemaild vanavond. Ik heb de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. En de 5e, dat was Marjolein van Elteren. En de 10e was Serge Cornelissen. Marjolein van Elteren en Serge Cornelissen. De prijswinnaars voor het Sonic Acts Festival voor 24 februari in Muziekgebouw aan het IJ. Hoe het een en ander in het werk gaat, of het gastlijst of e-tickets of weet ik wat worden, dat hoort u in de loop van de week of de week daarna. Ik weet niet. Ligt er een beetje aan hoe snel Sonic Acts gaat reageren. Maar in ieder geval dank voor Sonic Acts voor deze actie. Dank voor Muziekgebouw aan het IJ. En natuurlijk dank aan X-Rated. Want anders had u dat nooit kunnen doen. Dank voor alle mailers ook voor dit festival. X-Rated tot 11 uur nog met een nieuw werk van Richard Beguin. En Richard Beguin heeft een fonkelnieuw album uitgebracht, Lavrador, op het gelukkig weer bestaande label Reverse Alignment uit Zweden. Dit is de titeltrack van het album Lavrador.
1: I have a little song I will sing to you. To me tickle alley old, to me tickle alley no. Tickle alley funny thing, tickle alley sad. It's a song about my great granddad. Great granddad was a busy man. He cooked all the food in a frying pan. He hooked his teeth on a hunchkin knife, and he wore a plain suit all his life.

En die hoorde u inderdaad, Dernière Volonté, met de track L'eau pure. En dat staat op het album Devant le Miroir. Dat verscheen in 2006 op Houruk. En dat was het label van Albin Julius, die helaas al niet meer onder ons is. Devant le Miroir, een prachtig album van Dernière Volonté, aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kon u luisteren naar Inade met een track van het album The Crackling of the Anonymous. En dat verscheen in 2001 op Loki Foundation en het label heeft gelukkig besloten het album weer opnieuw uit te brengen. En dat gaat dus zeer terstond gebeuren. Inade hoorde u met Chapel Perilous van dat schitterende album The Crackling of the Anonymous. En daarvoor fonkelnieuw werk van Richard Begin. Zometeen hoort u A Slight Touch of Grace in X-Ray direct na 11 uur. En dat betekent muziek van Nostalgia, Son Da, Vitna Opmana, Alio Die en Matthias Grassoff, Robert Rich, Terminal Sound System, Traum en Subterranean Source. Een en ander verscheen in 2003 op het album A Slight Touch of Grace. Een schitterend overzicht van wat er allemaal in die tijd aan heerlijke experimentele klanken te koop was.

0: Maar dit markeert helaas het einde van deze X-Rated. Maar geen nood, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan heb ik weer gewoontegetrouw zo eens à twee per jaar, twee keer per jaar. Drie goede vrienden hier in de studio die allemaal een plaat mee zullen nemen waarvan zij vinden dat het in X-Rated thuis hoort. Maar dat is pas volgende week. Wellicht tref ik u op het Grauzone Festival aanstaand weekend in Den Haag. Daar ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag present. Maar zondag, dan zijn we weer hier in Utrecht voor een nieuwe X-Rated. Blijf bij X-Ray. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. Heb een mooie week. En wat mij betreft, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Zo, daar was ik eventjes aan toe, hoor. En na 3 dagen metal en experimentele elektronica was het nu even de beurt aan spijkerharde acid. En dat kwam van Woody McBride. En Woody McBride kennen we ook als onder andere DJ ESP. Rattlesnake hoorde u aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Ik zei het al, vers terug van het Roadburn Festival staat een hele kersverse X-Rated voor u klaar tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van Ellen Alien. Zij is de samenwerking aangegaan met de Synthwavers Ash Code. Dance and Kill. En die gaat staan op de Dance and Kill EP. Te verschijnen op 30 juni. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, heerlijk gevonden in mijn favoriete platenwinkel in Tilburg. Nou mag ik geen reclame maken natuurlijk, maar ik kan u vertellen dat ik sowieso een uitstekende antenne heb om goede platenzaken te vinden. En ik vond dus deze Nicola Dal Sacco. En het staat op de Wirwar EP en die is net verschenen via het label Aqua Regia uit Toronto. U hoorde Nicola Dal Sacco met de titeltrack Wirwar. Hier bij X-Rated op de Concertzender met nu fonkelnieuw werk van Cel, C-E-L. En dat is het duo Felix Cubin en Hubert Zemmler. Zij zijn weer een samenwerking aangegaan. Er zijn al meerdere albums, oudere albums van Cel. Maar dit is dus de nieuwste. Deze week verschenen op Bureau B. Dit album heet Gegenwelt en u hoort nu de titeltrack.

Cel op bureau B, nog zo'n mooi release op dat label van Harald Grooskopf. En eigenlijk kon je voor het eerst van Harald Grooskopf kennis nemen vanwege zijn drumwerk op de, nou toch, een van de beste platen van Klaus Schulze uit de jaren 70. Dus zo lang is hij al bezig. En hij bracht een hele tijd terug ook het album uit, Ocean Heart. En dat heeft hij nu gereviseerd, bijvoorbeeld. Is dat een woord eigenlijk? Gereviseerd? Ja, dat is een woord. Ocean Revisited heet het. En u hoorde Ocean Heart, de titeltrack van Harald Grooskopf. Het duurt nog even, maar er komt een nieuw album van Caterina Barbieri. Dat gaat verschijnen op 16 juni. En Caterina Barbieri die heeft deze plaat eigenlijk benoemd als een soort zusterplaat voor Ecstatic Computation. Het album wat ze in 2019 uitbracht. En het kan ook best zo inderdaad zo zijn, want het klinkt allemaal eigenlijk precies hetzelfde, maar wel ontzettend goed. Het album gaat heten Myutafo en dit is Math of You, Caterina Barbieri.

prachtig. En dat album, dat stamt alweer uit 1986. Je hoorde Psyche van het album Lazardus van Minox. En het werd geproduceerd, en die speelde ook nog een moppie mee, door Stephen Brown van Tuxedo Moon. En je kan eigenlijk de geest van Tuxedo Moon en Stephen Brown in het bijzonder wel over het hele album terug horen. Minox. En daarvoor dus nieuw werk van Kelden Glover. En zometeen in het volgende uur, en dat is natuurlijk X-Ray, tot middernacht hoort u Surface 10. En Surface 10 is Dean de Benedictus. En Surface 10 maakte in 1996 een debuutalbum dat gewoon ook Surface 10 heette. En daar hoort u drie tracks van, gevolgd door het tweede album van Surface 10. Daar hoort u twee tracks van het album In Vitro Tide. En dat stamt uit 1999. Surface 10, zometeen in X-Ray tot 12 uur vannacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijsweder en dienende en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray tot 12 uur. We maken ons op voor de donkere dagen voor kerst. Het wordt deze week heel erg koud, 9 graden hooguit. Dus koop die kerstboom, zet hem vast op, want die lente die komt toch niet meer. De zomer kunnen we ook wel vergeten, het blijft gewoon permanent winter. En dat is natuurlijk eigenlijk best lekker voor een programma als X-Rated. Herfst en winter. En dan heel af en toe een hittegolfje van 1,5 uur. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray. Want er is hier nog veel meer te beleven op dit prachtige station. En voor nu

strikes.

Een heerlijk zomerse plaat aan het begin van deze X-Rated. Maar de reden dat ik die draai is niet zo zomers. Deze week, of afgelopen vrijdag zelfs, overleed Mike Huckabee. En Mike Huckabee is een redelijk invloedrijke producer uit Detroit. En hij maakte erg veel indruk met zijn techno, maar voornamelijk in de Deep House. Rust in vrede, Mike Huckabee. Je hebt heel veel gedaan voor de muziek en ook muzikanten voor jou. Want je was nog niet ziek of er werd al een crowdfunding voor zijn genezing opgezet. Het heeft niet mogen baten. U luisteren naar Wavetable number 1. En dat kwam van de 12-inch My Life with the Wave. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En wie komen er ook uit Detroit? Inderdaad, Adult. En hun nieuwste heet Perception as is of Deception. We look between each other. Dit is X-Rated. Dit is Adult. Nogmaals, een hele goede avond.

Ever the man?

0: Ja, dat hakt er lekker in. Akatombo. En u hoorde Kleptocrat. En dat komt van het verzamelalbum Discordia 2003-2020. Een verzamelalbum dat Akatombo overigens zelf heeft uitgebracht via So I Buried Records. Het is Paul Thompson Kirk. En ik, bij mijn weten is het geen familie van Richard H. Kirk. Hij woont in Japan en hij komt uit Schotland. Nu we het toch over Richard H. Kirk hebben, die had ooit een band en die zat in Cabaret Voltaire. Eigenlijk is hij nog steeds Cabaret Voltaire. Degene die eruit is, dat is Stephen Mellander. En die is zijn eigen band begonnen met een lid uit Tung en een lid uit Bengen. Het nieuwste album A Situation en de band heet Wrangler en daarvan hoort u nu A Slide.
1: Transmission.

Time slot.

Ja, heerlijk. Finlay Shakespeare. Hij bouwt zijn eigen synthesizers en die zijn te horen op het nieuwe album Solemnities. Dat is het nieuwste album wat verscheen via Editions Mego. Overigens zijn tweede album voor dit label Editions Mego. U hoorde She Says Nothing Ends. Finlay Shakespeare hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we nu in de speler hebben zitten het nieuwe album, schuine streep, oude album van Harald Grooskopf. Harald Grooskopf was vroeger natuurlijk drummer van de band Wallenstein en maakte vooral bekendheid door zijn aanwezigheid in Ashra Tempel en als drummer van Klaus Schulze. Hij debuteerde solo in 1980 met het album Synthesist en dat was op Sky Records. Een buitengewoon fijn space album wat via Sky Records verscheen toen. Nou, er is in, laten we zeggen, een jaar of 6-7 geleden is er al eens een reissue geweest met wat remixes. En nu gooit Bureau B dan nog een schepje bovenop met de 40th Anniversary Edition. Zijn er nog over gaan struikelen ook. 40 jaar geleden inderdaad dat Synthesist werd uitgebracht. En dat gaat op Bureau B gebeuren middels een dubbelaar. Op de eerste vindt u het gewone album. En de tweede remakes gemaakt door onder andere Steve Baltes, vroeger van Ashra. Torsten Kwaasning van Tangerine Dream. Verder nog Kreitler, Purolator, Television en Camera. Allemaal hele fijne namen en u hoeft voorlopig nog niet naar de winkel te rennen, want dat ding komt pas op 5 juni uit. Maar hij zit hier al in de speler en daarom nu de première van het Synthesist 40-jarig jubileum van Harald Grooskopf. Dit is So Weit, So Good, maar dan in de versie van Torsten Kwaasning van Tangerine Dream. Harald Grooskopf.

Met daarop illustere namen als Sleep Chamber, Hideous in Strength, Document en Days of Trance. Eigenlijk op bijna ieder project doet wel de man achter Sleep Chamber, John Zewiz, mee. In ieder geval in deze track, want die is van Sleep Chamber zelf. Dit is Dream Distillate, 1984 dus hier bij X-Rated Sleep Chamber.

Een zeer intrigerende track van het Poolse Atom. En Atom maakte het album Hitwa. En Atom wist zich vergezeld van Infamous op deze track. Je hoorde Hitwa 4. Heel ongrijpbaar. Het is aan de ene kant liefelijk en aan de andere kant bijzonder dreigend. Diverse stemmingen komen op in deze track van Atom. U zit al geruime tijd in lockdown. Met z'n allen zitten wij geruime tijd in lockdown. Maar wat doet u? Gaat u eruit, net als alle anderen dit weekend, weer met z'n allen naar het park of naar de winkelstraat, terwijl de gros van de winkels nog gesloten zijn? En geniet u van het zonnetje of blijft u binnen? En als u binnen blijft, wat doet u dan? Gaat u dan naar de muur staren? Deutsch Nepal bracht het album Staring at My Wall uit. En dat bracht mij tot andermaal draaien van de titeltrack van dat nieuwste Deutsch Nepal album. Ik vind het de beste track van het album, daarom nog maar een keer. Staring at My Wall. Want u blijft binnen. U blijft thuis. U bent verstandig. Deutsch Nepal.

Want als u niet binnen blijft, als u niet naar die muur blijft staren, dan zal er alleen maar death, just only death overblijven. Nou, misschien iets gechargeerd, maar toch. In Slaughter Natives hoorde u uit 1988 en dat verscheen via Cold Meat Industry op een cassette, toen nog het eerste album van In Slaughter Natives. En dat is later heruitgebracht, onder andere via Staal Tape in 1991. In Slaughter Natives hoorde u bij X-Rated hier op de Concertzender. Waar we nu weer even de verstilling in gaan. Want vorige week draaide ik al een track, maar dat album verdient meer aandacht. Dan heb ik het over Fan. Fan is het nieuwste project rond de mensen van Piep Chieling uit Friesland. En dit album gaat eigenlijk alleen maar over de teloorgang van de natuur. De achteruitgang van de natuur. Daar zijn we met z'n allen getuigen van. Helaas, het is niet anders. We kunnen misschien het tij keren, misschien ook niet. In ieder geval, dit album gaat daarover. Het tweede album van Fan heet ook gewoon 2. En daarvan hoort u nu Verbarende Boeken. En dat is zoiets als Verbrande Boeken. Fan.

terjocht oranje die het kist omhinnen draven. Wat mij onstwarrigd had begrutje. Ik zil om het streekje.

Maatje. Kerst al meent.

Ja, waarom dat laatste stukje nou ineens zo snel weer terugkomt en hard, dat is me ook een raadsel, maar het zal wel zo horen. In ieder geval is het wel een schitterend album, of ik moet eigenlijk zeggen twee schitterende albums, die Josh Graham heeft uitgebracht onder de naam 2V2. 2V2. In ieder geval een geweldig album, en twee geweldige albums nogmaals. Hij bracht uit Grinding Teeth en Zero Sleep. En deze kwam van Zero Sleep. All of Us Refugees. We zijn allemaal vluchtelingen, ja. Josh Graham, en dat verscheen via Consoling Sounds. Het concert wat onlangs gehouden zou worden in DB's in Utrecht, is uitgesteld tot ergens in oktober. Maar dat moeten we nog maar afwachten of dat doorgaat. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we nog pak een beetje een kwartiertje hebben. En daarvoor is nog tijd voor twee tracks. Waaronder deze van Lacus Somniorum. Duisternis van het duo Gustav Hildebrand en Amanda Volta. Zij speelt fluit, elektronica en zingt. En de rest van de elektronica wordt gedaan door Gustav Hildebrand. Lacus Somniorum van het album Tide Shaper. En daarvan hoort u nu Point of No Ascent.

Een opmerkelijke wending wat mij betreft voor deze meneer. We hebben het over Jeff Mills. Jeff Mills inderdaad aan de voet van de Detroit Techno met Underground Resistance. Die komt met dit nieuwe album met helemaal niet van die Four to the Floor Techno. En ook geen echte Detroit Techno, maar meer dit soort prachtige sfeervolle tracks als deze die u net hoorde. Scarlet, het nieuwe album Mind Power, Mind Control, verschijnt via zijn eigen Axis Records. En dat gaat op 20 mei pas gebeuren. Dus u moet nog heel even geduld hebben. Maar goed, dat hebben we allemaal wel natuurlijk. Hè? En dan helaas is het deze week flink raak met het aantal overleden artiesten die veel hebben betekend. Zo hebben we Bert Ruiter natuurlijk van Focus en later Earth and Fire. En natuurlijk het vreselijke nieuws van Taylor Hawkins, van de drummer van de Foo Fighters. Een vierde dode, daar komen we zo meteen op in het tweede uur aan het begin. Maar nu werd net bekend, vlak voor deze uitzending, dat Philip Jack is overleden. De tovenaar achter de draaitafels en elektronica. Ik heb hem meerdere malen live mogen zien. Het is werkelijk fantastisch. Met oude draaitafels en 45 toerenplaatjes ging hij tekeer. Op een fantastische manier maakt hij daar een soort drones van. Rust in vrede, Philip Jack. Dit is van An Ark for the Listener. Nu een ode aan Philip Jack met de track Dark Rehearsal.

0: Eddie.
1: What?
0: Are you awake or not?
1: I don't know.
0: You? It's over.

0: Natuurlijk veel te kort voor een stuk wat een uur duurt, maar toch eventjes aanstippen. En dat allemaal vanwege het feit dat ik een track van Cole Pritz in had ingepland. Maar die is een track van 10 minuten en vanwege Philip Jack's overlijden heb ik die track geschrapt en naar volgende week verplaatst. Dus eigenlijk een beetje als vulletje en om u attent te maken op het feit dat het album Anima van Vladislav Delay opnieuw is uitgebracht. Origineel verschenen in 2001 via Mille Plateaux en nu onlangs weer opnieuw uitgegeven. Prachtig werk van Vladislav Delay.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. En inmiddels nog steeds donker, alhoewel de zomertijd begonnen is. Dus ja, binnen afzienbare tijd zal het toch nog rond deze tijd licht zijn. En dan moet u het zelf donker maken. En de muziek, die doet natuurlijk de rest. Vreemd genoeg opende ik vorige week het tweede uur met een track van Tuxedo Moon. En niet wetende dat op dezelfde dag eigenlijk Michael Belfer van Tuxedo Moon overleed. Het is geen lid wat heel erg lang in Tuxedo Moon heeft gezeten. Maar in ieder geval voor de eerste twee albums is hij een belangrijke figuur geweest. En ook voor de eerste singles. Michael Belfer van Tuxedo Moon is deze week ook overleden. En daarom toch andermaal nog een keer Tuxedo Moon op de draaitafel. En ditmaal een instrumentale track die geheel gemaakt is door Michael Belfer. En geschreven is door Michael Belfer en Blaine Reiniger. Crash, opgedragen aan Michael Belfer van Tuxedo Moon.

Mordhound. Oei, oei, oei, wat een geweldige track. Riverine, Mordhound. Vroeger Mordhond, daarna Mordhound. En daarna werd het Hazard. En daarna ging de man zelf onder zijn eigen naam veel dingen uitbrengen. En we hebben het over Benny Nilsson, ook wel BJ Nilsson. Mordhound. En in 2017, geloof ik, werd het project weer opnieuw leven ingeblazen met een nieuw album. Dit was echter van zijn eerste Mordhound album uit 1992. Verschenen via het Good Old Cold Meat Industry. Het album Spindrift, hier bij X-Rated op de concertzender. Iemand die schoonheid en ontregeling in één keer kan doen. En hetzelfde geldt voor iemand als Prurient bijvoorbeeld. Inderdaad, Dominic Furneaux. En hij is behalve Prurient nog veel meer incarnaties. Maar dit is Prurient op zijn fantastische dubbelalbum Frozen Niagara Falls in 2015 verschenen. Prurient met Greenpoint.

Nothing you shall see, nothing you shall think, nothing.

Deutsch Nepal. Met een track waarvan ik zeg, ja, dat is nou precies wat er in Rusland op dit moment gebeurt. Glimpses of War. Ze krijgen daar maar een glimp van de oorlog die die voert in de Oekraïne te zien. You shall hear nothing, you shall see nothing, you shall think nothing, you shall be nothing. Nou, duidelijker kan gewoon niet. De oorlog die Poetin voert in Oekraïne met wapens, voert hij eigenlijk tegen zijn eigen burgers door de informatieoorlog die hij voert. Of in ieder geval de desinformatie of het weerhouden van informatie. Deutsch Nepal bracht dit via het geweldige album Deflagration of Hell. En u hoorde Glimpses of War, de delen 1 en 2. En nu nieuw werk, nog ja, voor een gedeelte, misschien binnenkort meer, van het geweldige werk van Ten Horned Beast. Een nieuw album wat op 29 april zal gaan verschijnen. En dat album heet The Lamp of No Lights. U hoort Ten Horned Beast in This Is The First Death.

0: Heel fijn hoor, echt heel fijn. Son Amissa, oftewel Richard Knox. Zijn nieuwste album gaat Ruins Era heten. En u hoorde Abattoir Quarter.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En daarna X-ray tot middernacht. Maar nu eerst terug naar 1981. Tuxedo Moon. Dat was alweer eventjes geleden dat deze op de draaitafel lag. En helemaal deze single. Het gaat om een double-sided 7-inch die in 1981 werd uitgegeven door Sordide Sentimental. En dat waren altijd schitterende uitgaves met een hele boekwerken erbij. Dit is de B-kant van Une Nuit au fond de la Frayère. En de B-kant, dat is Egypt. En de track Egypt die is een aantal jaren later in een andere versie op het album Holy Wars terechtgekomen. Dit is de originele, de wat ruwere versie. Hier is Tuxedo Moon.

virtuele gekte van de hybrids. Heerlijk. Hybrids. En al sinds heel erg lang al het project van Cindy Nijs. Vroeger van de Clinic. En al heel lang de hybrids met allerlei verschillende mensen om zich heen. Dit verscheen origineel in 1995. Dan ook op het Deft label van Dirk Evans van de Clinic. En is in 2017 opnieuw uitgegeven op het Poolse Zoharum, aangevuld met live CD er extra bij. Van The Ritual of the Rave hoort u Prometheus Quest for Fire Hybrids hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar inderdaad de eerste kanshebber voor een plaats in de eindlijst 2024 zich nu al heeft aangediend. En dat is het album van Comez Veldman. We hebben het over Martijn Comez en Hessel Veldman. Een ongelooflijk heerlijk diep album hebben ze gemaakt op het Dead Mind label. Manifest Exodus. En X-Rated had de première van het album middels de track The Lord. En nu is het album inmiddels helemaal uit. En daarom kunnen we naar hartelust tracks van dat album gaan draaien. Volgende week zal ik er ongetwijfeld weer in inplannen. Wat een heerlijk naar diep album. En naar is natuurlijk heel erg positief bedoeld. Luister bijvoorbeeld naar de diepe track Sinai. Comez Veldman.

Alleen maar hits en knijters. Bumper aan bumper. U hoort ze hier bij X-Rated op de concertzender. De gezelligheid van Navicon Torture Technologies. Het album The Arrow and the Wound. Dat verscheen in 2003 op het Anahilius label. En dat verscheen in een oplage van maar liefst 20 exemplaren. En gelukkig heeft een jaar later het Ibon label in 2004 dus een wat grotere oplage laten verschijnen. U hoorde Calypsia 666, het adagio van Navicon Torture Technologies. En dat is het project van Lee Bartow. En nadat hij Navicon Torture Technologies aan de wilgen heeft gehangen, ging hij nog vele andere incarnaties in, waaronder Theologian. Maar dit, oi oi oi, geweldig, Navicon Torture Technologies. En dan is het tijd voor de nieuwste van Lustmord. Brian Williams, ook dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 15 maart. We hebben het over het album Much Unseen Is Also Here. Dat gaat verschijnen via Pelagic. Een track, die mochten we draaien. Behold a Voice as Thunder. Fonkel, nieuw werk van Brian Williams, oftewel Lustmord.

0: Peter Biago, vroeger van Arcana en ook zittende in Sofia en zat destijds ook in Karjalan Sisit en nog veel meer fijne bands, maar voornamelijk in Arcana en solo timmert hij ook heerlijk aan de weg. Peter Biago bracht dit album uit in 2011, The Architecture of Melancholy, en u hoorde de titeltrack van datzelfde album van Peter Biago. En daarvoor dus de nieuwe van Lustmord, Much Unseen Is Also Here. En dat wordt eigenlijk gezien als een soort follow-up album van de derde Lustmord, het album Heresy. Hoorde Behold the Voice as Thunder. Zometeen is er nog veel meer moois. Zij het lekker mooi en ingetogen en verstillend bij tijd en wijle in de X-ray. Die volgt direct na 11 uur. U hoort 4 tracks van het album Amber Studies, wat verscheen in 2011 en gemaakt werd door Will Bolton. En daarna nog een zeer fraaie track van... Wat staat hier nou? Oh ja, sorry hoor. Sailor. En dat was Danielle Beckett Long en haar man Will Long. Danielle is al een aantal jaren geleden overleden en Will Long heeft Sailor doorgezet. Maar dit is nog samen in het album Panoramic Dreams Bathed in Seldomness. Zometeen in X-ray te horen. En daarna is het natuurlijk weer de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom. Blijf vooral bij de Concertzender, want hier is nog veel meer moois te beleven. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook dank voor de reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet altijd heel erg goed. Dus wat mij betreft, tot volgende week. Nogmaals, dank voor het luisteren. En volgende week, ijs en wederdienende, is er weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Heb een mooie week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

1994, wat was het toch een mooi jaar. Dat bewijst ook weer deze Pepper van Speedy J, oftewel onze grote Rotterdamse vriend. Jochem Paap, Speedy J, deed dit in 1994 via Beam Me Up en later verscheen het nog op Warp Records. Op de 12 inch, Two Gingers remixes. Pepper, Speedy J. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Ik wens u allen van harte welkom. Fijn dat u erbij bent. Maar helaas, je kunt nergens anders heen. Dus ja, thuis blijven, binnen blijven, dat is het devies. En daar komen we wel naar u toe met de mooie muziek van toen en nu. Maar eerst heel veel uit nu, zoals de nieuwste van Wrangler. Wrangler, Ben Edwards, oftewel Benge. Steven Mellender, ex-Cabaret Voltaire en Phil Winter van Tung. Hun nieuwste heet A Situation. Dit is Anthropocene, dit is Wrangler, dit is X-Rated. Een hele goede avond.

0: Het electro-duo uit Detroit, Adult, met een punt erachter, is weer helemaal terug. Adult, en het nieuwste album heet Perception Is As of Deception. En daarvan hoort u Why. Always Why. Ja, waarom? Waarom altijd? Waarom? Maar goed, daar weten we het antwoord toch niet op. Waar we het antwoord wel op weten is het of de nieuwe van The Orb een heel goed album is. En dat is het. Abolition of the Royal Familia heet die. En daar doen tal van coryfeeën aan mee, zoals David Harrow en Steve Hillish en Miquette Giroudy van System 7. Dit is Idle Orb, de nieuwste van The Orb. En echt, die mag er zijn. Ouderwets, The Orb, Alex Patterson.
1: Our viewers who missed our story last week on reports of the influx of so-called killer dope in urban areas around the country. Weekend Update has been analyzing the samples of marijuana sent to us anonymously all week. We are pleased to report that so far the only significant finding has been that if you force a baby squirrel to smoke 700 cannabis joints a day, he will become disoriented, seems to take the laws of self-preservation less seriously, tending to play with his nuts rather than store them.

Corruption hoorde u en dat is afkomstig van het nieuwe album van Magic Sword. En dat album dat heet Endless. Magic Sword, niemand weet wie erachter zit, want net als Daft Punk verstoppen ze hun gezichten. Niets te zien en dat willen ze ook zo houden. Magic Sword, maar het is wel duidelijk dat ze zich hebben laten beïnvloeden door acts als Daft Punk. En zeker de eindjaren 70 elektronica uit Frankrijk. Bijvoorbeeld een band als Space of Space Art. Jean-Michel Jarre, daar zijn ze zeker door beïnvloed. Magic Sword. Ja, dat album mag er zijn. Endless dus. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. We zitten allemaal in de ban van het coronavirus. En daartoe worden er gelukkig natuurlijk ook een heleboel fantastische, mooie initiatieven geopenbaard. Zoals bijvoorbeeld de Italiaanse DJ-producer Neil. Die werkte onder andere samen met Donato Dozzi. Hij heeft een 55-tal muzikanten bereid gevonden om gratis en voor niets een track te leveren aan de verzamelaar World Wide Window. Die kunt u downloaden en alle opbrengsten, de opbrengst van dat album, dat komt volledig ten goede van het Rode Kruis om het coronavirus te bestrijden. Dat is een verschrikkelijk mooi initiatief. €39 of meer kost die. U vindt het op Bandcamp. World Wide Window via Anislab. Ik heb hem uiteraard gekocht voor de muziek. En natuurlijk om het Rode Kruis te steunen. En alleen al voor deze track van Caterina Barbieri. Ga er even goed voor zitten. Dit is hemels. Dit is werkelijk fantastisch. Kippenvel van A tot Z. Ze doet het weer. Caterina Barbieri in Clessidra.